sọ kuda baaru bururu da baaru baaru nda fraternité o e sadaki yemmo kuro baaru ko no bara ti amo kuro ana e gele mini sey nkole kolen sey no mo e sokki ya duare wesio baaru kuro wow u bekura